Hou de preet van me. Denk zo verdraad. Daar is schreit. Dit is hammergeil.